0: Ja, hallo, kan ik snakken met?
1: Ja, goed, Fabio, en dat is Wesley Wijkman te ringen.
0: Ja.
1: Ik doe dat 24 oktober.
0: Dat is correct, hè?
1: Ja, hadden.
0: Hadden, maar een goed dag. Ett annat ord för krypdyr.